en een maakbalantse som. Maar zo tussen duur die uren draait die wereld om en om. Maar moet niet treur, mijn vrienden, er schijnt nog steeds.

nog heel Melisaak. Zij vroom had beton onder een boom. Haar voeten was niet vuil, nee, die hulle was schoon. Als een zuur kon rollen op je rooise meid, met de body geel rok, wat links op zijn tijd.

luister mooi. Je leen je in een ander kooi. Alles haar woorden min. Gee jy haar nie haar sin.

All right, welcome back. Welcome back right there to your voice in paradise. A big shout out there to the team. Yes, I must congratulate them. The team, Open Heavens team, they were absolutely brilliant, you know. Yes, giving you this Open Heavens word, the message, sharing it today with you, the listener, our loyal, valued listeners, right here on your voice in paradise. Welcome back. Welcome back. 24 minutes past the hour of 1 o'clock. Thank you so much for all the WhatsApps that we received. And a big shout out, yes, gelukwense gaan aan Kelly Fisher, sy 21ste verjaardag. Nee, mag die Here haar seën, sy hierdie boodskap, en dan voor vele jare nog spaar, nee, dan word Psalm 23 ook daar aan Kelly Fisher gegee, nee. Kelly, geluk met jou verjaardag, alles seën daar vir jou. Dan sê die span vir my hier van aksie met reaksie. Dan sê vir my, Sebas, ons gesels later. Ons streek so, dink dit sal so 2 van 3 jaar. 2 tot en met, ek dink van 2 tot en met 3, dan sluit die lys aan by ons aan. Nou, ingehaak en ingeskakel natuurlijk hier by jou gunstelinge radiostasie hier, Neffie. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Lekker keer ons saam. Tot en met so, ek dink die uur van 2 uur vandag, dan sluit die span by ons aan. Niemand anders as die span van aksie met reaksie nie. Nee. Een baie interessante program, as jy dit nog nie gehoor het nie, nee, nog nie die gebeleef het nie, maak maar een plan, dat jy ingeskakel is. Omstreek so, ek dink dit sal wees so 2 uur, bykie later vanmiddag, sluit ons dan aan by die span, nee. Kom ons gaan vinnig vir 'n breek en dan kom ons terug net hierna, but okay, kom ons maak so, kom ons speel hierdie lied, kry hierdie lied vir ons reg, ja, en dan net na die, ja, dan sluit ons aan by die Engelse nieuwshoogtepunte, net hier op jou stem. In die hart van die paradijs. Ah, goodness. What can I say about this song? Ja, the late and the great Freddie Jackson, right here on your voice in paradise.

0: Here on FM, that was a Bastian Kovic with your tweeted news headlines in English. So Bas will be back at 4 serving you the mains right here on Eden FM on the afternoon drive. Thank you very much, Bastian Kovic. Outlet Task Force is terug net na die advertensiebreek. Bly ingehak en ingeskakel.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slechts R79,95 per kilogram. Mr. Meat boerebors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsties teen slechts R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lee Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord, altyd teen die regte prijs.
5: Ja, luisteraars, ons is weer terug. My naam is Jacobus Martin, hierso. Ek is van Outlet Task Force, Outsourcing Local Economic Development. Ek is bevoorreg om in u geselskap te het, Mr. Wayne Marmon. Mr. Wayne, luisteraars, ek wil het ook net melding maak dat Mr. Wayne was by sy vorige gedeeltes, of sy vorige era, Mr. Paul, was hy ook in die politiek. En weet jy wat vir my uitstaan is, dat die ouders al onbekend met jou plaaslike munisipaliteite, die uitdagings en hoe bezig jy is. Mr. Wayne, ek gaan sommer vandag kom by die volgende gedeelte. Watter uitdagings ervaar plaaslike bezighede is dit kom by die mededinging met groot winkels. Ons gaan nou kom by die klein winkels. En jy is bekend, al onbekend met daar is baie kere dat het ons altyd gepraat oor, jy weet, in die tyd toe is jy nog een counselor, ja. En wat vir my belangrik in uitstaan, en laas week toevallig, sit ons toe met die uitdaging van, ons sit met die bylaws, en ek kon dan dou by geleentheid, het jy vroeger vir my melding gemaakt, toe ons communikeer het, dat dit was hoeveel jaar gewees dat jylle gepraat het, en die tyd toe was jy deel van die council. My vraag in die einde van die dag is, ek gaan nou klomp, seker klomp goed vraag, maar ek weet, jy weet, jy die kundigheid om, jy weet, update te wees met, my vraag in die einde van die dag is, jy was in council, ek was nie in council, ek het gister, Mr. Paul, gister toevallig, het ek my tuig neergele, vir die 5 jaar, het ek gedien op die Oudtshoorn Munisipaliteitse local komitee. So ons het nou gister aan het ambtelike tussen nou klaargemaak. En so, ek moet nou weer verkies, maar ek het myself nie verkiesbaar gestel vir die volgende 5 jaar nie, op grond van die feit daar is te veel, jy weet goed te op ouse, jy weet te veel hoe op ouse vark. Mr. Wayne, jy was een counselor, die initiatief trots Outsourcing, die feit dat jy trots Outsourcing het eienaarskap gevat, oor wat bezigheid aan betref, want trots Outsourcing sal nie bestaan as daar nie bezighede is wat jy adverteer nie. En hoe is dit dan nou die uitdaging dat jou local plaaslike munisipaliteite, wat is jou persoonlike mening rondom dit?
6: Martin, eerstens, en ek wil eerst een vrywaring gee, ek het disclaimer gee, vir die luisteraars jou daarbuiten.
5: Yes.
6: Maar dan luister aan iedereen van, ik is niet econoom nie, so,
5: yes.
6: As jy is die businessman luister, of die rekenmeesters luister,
5: yes.
6: Ja, as jy, ek nou iets verkeerd gesê, of die politician self,
5: ja, vir al die politici,
6: ja,
5: hulle gaan nou denk, jy kom uit een political,
6: ja, of ek maak nou,
5: en het gaan oor trots oudsoor,
6: ek gaan nog trots oudsoor, nie,
5: yes, yes.
6: Nie oor my geskiedenis in termen van die raad, of die politiek waarvan, of ek
5: yes, kom, yes, yes.
6: Maar die politiek het ook bijgedra in termen om te sê, politiek en bezigheid, soos hulle sê, kerk en politiek, gaan hand in hand. Dat kan nie so na mekaar. Die ekonomie van het dorp of hierdie land, en hierdie is nou op een microvlak, loop saam.
5: Okay.
6: Dat is die engine van hier naar het dorp.
5: Absoluut.
6: Absoluut. En dan die eerste vraag wat jy gevraagd, Maarten, is in termen van klein bezigheid tegen een groot bezigheid, in termen van mededinging.
5: Yes.
6: Ik denk dat moet nie gaan oor mededinging met mekaar nie. Vooral met klein bezigheid en groot kettingswinkels wat jy
5: nou
6: krij in het dorp of in een gemeenskap is. Hoe kan daar de groot winkels die kleiner entrepreneurs help? Hoe kan hulle collaborate om miskien goedere of producten op die markt te kry?
5: Absoluut.
6: Op hulle selfs te kry?
5: Yes.
6: En daar die groot winkels. Maak een voorbeeld met hoe ondersteun onze plaatselijke Checkers of Shoprite?
5: Ja.
6: Onze plaatselijke klein
5: jou informal trader sector.
6: Informal trader sectors.
5: Yes.
6: Ek ken miskien een paar mense hier in dorp wat producten self maak, miskien perfume, cologne, hare producten.
5: Yes.
6: As vandaar die producten op die rakke, as die seep wat mense vervaardig die buiten binnen oudsoorang. Ek praat net hier van sekere kleren, ek praat van alle kleren in oudsoorang, want ek het ons nogal baie mense ontmoet oor die hele kleergrens in oudsoorang.
5: Ek hoor.
6: So ons wil nie praat van achterbleverige mense in termen van priester.
5: Dan gaan ons politiek.
6: Ja, gaan het baie politiek. So die groot ding is, nie meer ding is samenwerk.
5: Absoluut.
6: En hoe kan hier die groot kettingwinkels, klein entrepreneurs help, en selfs klein boere wat boer in oudsoorang. En dan, die ander vraag hier gesê, hoe help die municipaliteit self? Die municipaliteit as het kom soos by weerskeping of en ek denk, een politician het dat klaar het gesê, of sekere partijen het gesê alles. Het is nie die government of die overheidse plig om weer te skep.
5: Absoluut.
6: Maar hulle plig is om die environment te skep.
5: Enabling,
6: ja.
5: Environment.
6: Daar die environment, die yes. Infrastructuur is het recht.
5: Yes.
6: Gelukkig is onze nationale paaie baie mooi. En dat wordt bij je gemeentein, is net, ek sien nou die dorps en dat word nou iets te maar recht gemaakt.
5: Ja, ek sien, ek het
6: so. Dat is iets goed voor ons dorp en dus, ek weet ook om doen het voor verkiesing nie.
5: Ja, dat doen we altijd.
6: Dat doen we altijd, ja.
5: Is amper soos, jy sal nou president Cyril Ramaphosa was hier, en die verkiesing op dit wat jy nou noem. En ek het verneem die agricultural deputy minister is ook op pad en so al die goed gebeur maar ek, ek sluit aan by jou.
6: So ek weet local government economic forum die van Greg Baartman hulle en hulle die van Oudtshoorn gespreek self. Jammer ek maak nou melding aan naam.
5: Jy moes jy die naam genoem het, want die naam beteken eintlik nie veel nie, maar oké.
6: Ja, so hulle het ons nou al basis uitreiking gedoen, so jy sien die Bongeleto, die mis daar die centrum met hulle opgesit het. Dit is bykie baie ver uit die wijk in termen van, daar beweer die baie voet in, so hoe help het daar die kleine entrepreneurs self?
5: Meneer, kan ek gou iets sê?
6: Ja.
5: Die initiatief is een outletasos initiatief in samenwerking met die municipaliteit. Vir die dood eenvoudigste rede dat jy terecht noem, dat het is uit die wijk. My vraag was gewees, hoekom is het daar? En dit is my frustratie. En luisteraar sal denk ek staan op die tafel hier so. Want een is, jy noem van, dit is daar in die township. Hoekom het ons net altyd in die agterspene? Ons wil in die mainstream ekonomie. En dit is waar ons besighede is. Yes, so ons was deel van dit. En jy gaan nie glo nie wat ek wil sê. Is die feit dat daar was voorsiening gewees, ons was deel van die land, dit was saam met ons die initiatief. Daar was 12 entrepreneurs besigheid geallokeerd. Maar wie wat die hartseer is die feit dat hulle een container van 6 meter deel in 2. En dit is waar seer. So, dit ons word nog onderdruk, as dit kom by besigheid. Ek het die spasie nie, dit is 1. 2 is ek is daar in die locatie. Hoe kon kan dit in die dorp gedoen het? Die? Dan die ander een is die feit dat ons deel was, die 12 mense wat daar vir die eerste dag ingegaan het, hulle sien my daar nie, as nieuwe initiatief. Mense wat gesien het, dit werk nie daar nie. So dis wat, ek sluit aan by jou, wat genoem het van, dit is in een verkeerde area. Hoekom kan hulle nie die ding in die dorp gedoen het? Jy is mis te maak.
6: Ja, Martin is recht weer aan al, bezigheid vloeien eigenlijk waar, en geld loop waar daar meer voeten is.
5: Absoluut.
6: Als je kijkt naar Westerraad, als je kijkt naar Pep, Shoprite, Ackermans, en even onze oude pharmacy, Watson, een van de oudste pharmacies, een oudsoring, aptekers, daar hebben we baie voeten.
5: Baie voeten?
6: Zo, Pep,
5: waar is onze Shoprite, Pep, en
6: baie geld, ja. Zoals altijd om jouw bezigheid te positioneren op plekken waar geld gegenereerd wordt. Dat jouw baie.
5: Mr. Wayne? As jy nou, ons het die met die uitdaging, ons is deel van jou SETFA en jou Department Small Business en samenwerking met iedereen. Hier sit ons met nieuwe initiatieve, soos in bijvoorbeeld Paulse sien of die dochter, wat ook in bezigheid wil wees. Wat sê, hoe gaan ons hulle ekonomies, want ek ben, vat nou ons ouderdom, jo, ons het gebekleed tot nou toe, jy was in die raad, jy het ook gevechte, afgeweer en ekonomies. Jy het die naam genoem en gelukkig het ek die naam genoem nie. Wat local economic development aan betref vir ons jeug. Meneer, hoe is die vooruitsig vorentoe? Wat ons jong mense aan betref. Vir trots oudsoring. Want jy wil trots oudsoring, jy wil die menswaardigheid van iemand wil jy uitbring en jy wil hê Ek een t-shirt aantrek, en ek toevallig, sien ek nou so neel, en ek gaan binnenkort, gaan ek by jou aansluit, en my t-shirt bekom, toe ek nou so neel, ek wil ek eindelijk saamgebring het, want sy voel so trots oudsoering, sy sê vir my maatje, ek sit op my status, jy gaan met Wayne Marman praat, en hier kom sy met die t-shirt daar, en die initiatief trots oudsoering, wat sy initiatief, of die vooruitgang, wat jong mense aan betref, want, die nieuwe bezighede is, wat nog nie bestaan nie, die ouwens, hier by Suid-Kaap College, hulle is bezig om te studeer, entrepreneurship, hoe sit ons die goede met mekaar?
6: Ja, Martin, dit is altijd makkelijk om in entrepreneurship self te gaan nie, wanneer jy met daar die discipline het, en jy met kan committed wees in wat jy gaan doen, want dit is nie jou gewone werk, waar jy nou gaan aansoek doen vir werk, en 9 tot 5 ure gaan werk vir een loon of een salaris. Waar jy ongebaas staan. Jy is jou eie baas, jou eie manager. Jy moet baie hoede dra, jy moet sales, jy moet kan bemaking doen, jy moet kan boeken doen. En ek vraag altijd, waar jy help, vir al die neide met hulle weerswinkels, hoe jy help ons mense?
5: NYDA nou?
6: Ja, NYDA, dat is nou deel van SETFA.
5: Yes, dat is deel van SETFA, ja.
6: Hoe werk daar die weerswinkels zelf om ons jeugd, of net die jeugd, of ener persoon te jou, wat er bezig het te begin. En as jy kyk na oudsoringsekonomie en vergelijk het met George, Mosselbaai, as oudsoring die derde grootste in termen van die economic output wat hulle doen, wat ons output daar buiten is, maar net 9 miljard rand, en ons contribute maar net 12% aan die streek Suid-Kaap of Garden Roads ekonomie. Ons het 30.000 mense wat werk, met die 22 of meer percentage wat unemployed is. So, mense praat altijd van beleggers met inkom in die dorp, maar wat gaan daar die beleggers kom doen? Wat gaan hulle nog een mol kom opzet? Skip het recht daar werk? As jy even in die constructie ingaan, is maar net onze subcontracteurs wat bieke ekies kry vir paar maanden, paar weke. Want onze subcontracteurs leef ook maar dan hand tot mond nie buiten.
5: Absoluut.
6: En enige werk wat inkom is, maar net is nie volhoudbaar nie. Laatst was ons by 'n besigheidssymposium van Westgrow. Ek ken hulle dalk.
5: Yes, ek het gesê.
6: In samenwerking met die municipaliteit en aan stakeholders. Maar hulle is meer gefokus op uitvoere. Hoe kan hulle besigheid help om meer goedere uit te voer? Soos meestal jou bestaande besigheide. Hulle het nie baie gefokus op die opkomende besigheid wat nog self moet begin.
5: Dis nou Westgrow.
6: Ons verstaan daar die pandetema van uitvoeren, want ons is net die oudsoring Suid-Kaap, Westkaap of Suid-Afrika, nie, ons leven in een globale ekonomie. En daar is baie maniere, hoe kan jy jou producte en dienste verskaf daar buiten, nou, dier sociale media, dier jou e-commerce websites. So as jong mense vandag begin is, jy hoef nie altyd eers te registreer nie. Jy kan een formeel begin.
5: Yes.
6: Jy kan jou eie website doen. het nie meer nodig eindelijk vir ontwikkelaar om jou website te doen. WordPress is nou baie vermakelijk dier jou kunstmatige intelligentie. Okay. So jy kan makkelijk jou website begin en jou e-commerce run dat jy jou producte of services aanbied. So makkelijk, soos 1, 2, 3 is het. So jy moet daar net kan execute, is al wat sê. Execute en discipline en wees consistent.
5: Mr. Marman, daar is miskien 10-10-1 een luisteraar, een jong luisteraar, wat nog net die droom gehad het. En hoor nou hoe makkelijk maak Mr. Wayne Marman, die, jy weet, die technologie is daar, hoe kan ons, en is daar miskien een manier dat iemand kan die contact?
6: Ja, definitief, maat, ek kan my kontak, ons kan jou weer en daar, as jy advies nodig daar het, mentorship, ja, definitief, maar geld het ons nie vir bemaak. Want ons weet bezigheid.
5: Mr. Marman, ek het hier gepraat van geld, ek weet alles kost geld, maar ek voel net, hier is iemand wat my bel en sê, kan ek iemand sy nommer kry, want ek hoor, hy praat hier net, hy kan doen ook.
6: So ja, definitief bemaking is baie geld, maar bemaking is die jou meest belangrijkste van
5: jou. Ja, absoluut. Bezigheid
6: is 80% van jou begroting.
5: En hoe gaan het met trots uitsoering as het kom by bemaking? Ons praat van informeel en formele bezighede.
6: Wat is nou doen eigenlijk trots uitsoering ons het begin met die social media, onszelf te bemark?
5: Yes.
6: So ons het organic media gebruik, content gebruik, ons het nie gebetaal vir enige advertising space op jou meta-ads, of enige ander platform nie. So ons te groei met organic content. En dis een van die meest, kan ek nou sê, succesvolste groei wat ons nog ooit gehad het, en dis met die begin binnen 1 tot 2 maanden, het is ons hoeveel gegroei.
5: As jy nou praat van groei, cijfers?
6: Cijfers gewees, onze eerste cijfers gewees in die tweede maand was oor 3 miljoen.
5: Ja!
6: Net op die blad, Facebook blad alleen.
5: Yes. Nee, is goed om te
6: doen. Ja, dis harde werk, soms tyd sit ons tot in die nachte, en vooral met editing video's te
5: ek
6: edit,
5: sal glo.
6: Uitgaan vir content en create, bezig te approach, dis nie makkelike werkie, en ons moet altyd nog aanhouden bly. As Martin hier was, kan jy sê, ek het altijd gedruk, Martin, hoe ver is daar die video? Martin, ons het daar die verplaasing nodig. So jy weet maar hoe gaan het, maar self in bezigheid.
5: Ja, nee, absoluut.
6: Voor alles kom by die radiostasie self.
5: Op. Yes. Nee, ek het definitief, ek denk by volgende geleentheid, Mr. Paul, sal ons definitief Mr. Martin Hiel ook teenwoordig het, saam met Mr. Wayne Marman hier so. En ongelukkig was het nou, jy weet, een bietjie tydvrym en gauw kort kennisgeving en ek wou toe. En die rede kom ek, Mr. Wayne, u gekontak het, is baie doodeenvoudig. Ons het laatst week bijvoorbeeld, het ons die bylaws gehad. En ons sit met die uitdaging, dat baie van ons ouens in die hele Weskaap, kan jy dit geloof, het 400 mense aansoek gedoen in die hele Weskaap vir die spasisopwanding. Ons het by geleende gepraat in communicatie met ons tweesaam, dat die spasisopwanding is 100.000 rand per persoon. Maar as gevolg van die bylaws en die wetgeving, het daar bijvoorbeeld in Oudtshoorn 2, wat hartverskeerend is. So, hulle staat, ons is nou weer terug, ons gaan afrond, ons gaan gauw vinnig vir een breek, dan kom ons terug na u toe, dan gaan ek gauw vinnig, Mr. Wayne het gesê, het net vir my hand opgesteek en gesê, het nog baie om te sê, maar ons is nou weer terug.
0: Neisner, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refreshed store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy 20GB for 109 Rand or 40GB for only 169 Rand per month. Plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Neisner Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Neisner Mall, refreshed and ready for you. Offers valid from the 2nd of October to the 15th of October. T's and C's apply. Switch to C. Chelsea.

0: 7112 or Leon on 083 709 1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewors-rolletjies voor Bold Eat ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
0: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakkie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskap.

0: Oh, Bananarama, 80s, 80s music, 1987 to be specific. Love in the First Degree, lekker man, lekker. Tachtas, goeie jare, goeie tye, 1987. Standaard 7 klonkie, tyd het gewees, ja. Standaard 7, by Bridgeton Secondair. Klasonderwijser, destijdse, eertijdse, juffrou Meyer, overdag is hy, een blok. Getrouwd met Kevin Blok. Ja. Plan het aangegaan. Ons is terug naar de advertentiebreek.
1: Is jij bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okra Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Chicken Braaipacks for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
0: Ja, dat is nou so 22 minute voor 5. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Onthou, net na 5 bring ek vir jou woensdag wenke. Ek geef jou so 1 of 2 wenke, wat ek hoop en ek glo baie prakties gaan wees en dat jy dit ook iewers kan gebruik. En laat weet vir my gerus van die wenke wat die hofs nou al deur gegee het in die verlede, kon dit daarom, ja, het dit al goed werk, ja. Kom ons begin goed daar. Want as jy dat ek al die goed al self probeer het, he, so, ek deel het maar uit die monde van mense wat het al gedoen het. So, please don't kill the messenger. En dan kwart voor 6 is dit tyd vir nostalgie hier op jou nummer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs. 6 uur bring Seliswa Bani vir ons die 6 uur hoofbulletin. En dan die aandoordenking, net na die aandoordenking is dit tyd vir... Daryl Damons met This Is Kickback. Ek kan nie wacht nie. This Is Kickback. Anita Baker, do your thing. Good afternoon. My name is Paula Mas. Better known as Paula Hopskadops. Just because.

Ethan FM, it is Anita Baker with a bit of soul, R&B, lekker old school flavors on the Drive Time Show. Hey. And if you're wondering why is the Hops doing this, it is just because. A big shout out to my main man, Brad Bredenkamp. Brad Bredenkamp is also tuned in. Hashtag Mr. Leifseer. He's tuned into the afternoon drive. It's a lekker show. Mooi dag, groetnis. Njar! Ja, zullen we op. En dan Katrina, die burgemeesteres van Volmoed. Sy sê, vat ons lekker huis toe. Of hou ons net by die huis. Mooi dag. Net so, Katrina. Ek het gauw vannacht daar een status gesit op my persoonlijke waslapie. Ek sien Greenwell het ook geloer. Lekker te van status, nee, op WhatsApp is dat. Jy kan sien wie loer jou goedkies. Jy kan sien wie loer. En daar word geloer. Ja, ons loer met mekaar. Ons loer met mekaar. Die opskeer saam met jou tot en met Sissier. En tussen 6 en 7 is dit tyd vir Daryl Damon se Dizzy's Kickback. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Intussen, ons vibe, ons gee vir jou feel good music, feel good vibes hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM. Van Vanellaas. Van Just Because of na Just In Case. Oh. Jy moet het voel, Eden FM. Jou ding moet pijn.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Delight, the Hops is back behind the mic. Time exactly 9 minutes past 5. Good afternoon. Binnenkort bring ek vir jou woensdag wenke. Die Hops, ja, ek gee vir jou wenke hier op jou nummer 1 draadloos. So bly ingehaak en ingeskakel. Hartelijk goeiemiddag, juffrou Gina Caringcross. Lekker om van jou te hoor. Kom ons breek al vanaf advertentie en dan is het tyd vir woensdag wenke. Of zal ik zeggen, kom eens breekjes gewoon vanaf de muziek. Hier is Michael Bolton met Soul Provider.

Ja, op daardie noot is het groet uit van my kant Paula Hopskedops, Monnie Petersen, voor vanavond ons volgende ronde in die politieke gesprekvoering. Bly ingehaken, bly ingeskakel, en met die wil van die heren, hoor en sien ons mekaar weer morgen, so, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar, het maak dit die beste van elke God gegewe oomblik. I'm out of here. Mooi bly.

0: Die Rosemoor Calvary se Youth Board het 'n oulike program geïnisieer waar hulle verskillende matrikulante genooi het en 'n vierdejaarsleerder van Kerwel. Ons het met hulle 'n bietjie gesels. Dankie Color ook vir die uitnodiging. En ek het dit vreeslik geniet en na die tyd het ek met 'n paar van hulle onderhoude gevoer. Kom ons luister daarna. Hallo Stanley Isaacs, hoe gaan het met jou?
1: Nou goed, dan zelf zo.
0: Nee, ik kan niet klaar nie. Jy is bij George hoor, nee?
1: Ja, dat is recht zo.
0: Voor ons een beetje oor die school praten, hoe was die sessie? Ons het nou een sessie gehad met verschillende matriculanten en ook met een dochter van Kerwel. Waar ons nou so'n beetje gesels het oor die examen en zo. Hoe was het voor jou?
1: Sessie was baie lekker geweest eerstens. Ek kon baie net vind in hierdie sessie. Hier is baie skole, kinders van baie skole gewees, so ek kan baie van hulle se inputs gekry het, ja. Oor hoe hulle matriek jaar ervaar en wat hulle planne is.
0: Ja. Sê my, George Weir, vind jy die skool?
1: George Weir, ja, die skool, ek gaan baie lekker skool daar. Was eindelijk haar sê dat het tot die einde kom die jaar. Maar dat is baie lekker bij zo'n
0: Ik zeker, je gaan die school mis, nee.
1: Ja, ik gaan...
0: Wijzers.
1: Ja, ik gaan definitief school mis. Omdat ik ook muziek doe daar. Muziek is een baie groot factor om je leven. En dat heeft me gehelpen om te bouwen op mijn muziek. Zo ik gaan daar ook mis, ja.
0: Oké. Sê my jou, van jou gunsteling onderwijzers?
1: Mijn gunsteling onderwijzer is meneer Leonard. Meneer Jermaine Leonard, hij is een baie bekende gitaar.
0: Hij is gooi om bij gitaar, man.
1: Ja, nee, hij is mijn mentor.
0: Ja, nee, ik hou van zijn jazz, wat hij zo gooi.
1: Ja, nee, ik is ook
0: aan het. Je hebt nooit aangesteld bij die George, hij jazz band.
1: Ik is een bass gitaar.
0: Oh, je is
1: een bass gitaar? Ja, bij
0: George. Oké, okay. So, wat doe je alles? Bass gitaar, zing jij ook?
1: Ja, gelukkig niet. Maar ik speel net bass gitaar. Ik begin met dromen, maar later jaren toe schakel ik op naar bass.
0: Bass gitaar, ja. En wat is soort muziek hou je van?
1: Muziek waarvan ik hou is meestal jazz. Ik is ook een gospel musician. Ja, in die area.
0: Oké. Okay. En jij ziet nou baie uit naar die examen, wat plan je om te studeren?
1: Ja, ik zie baie uit daarna. Ik plan om verder te gaan studeren volgend jaar in de medische veld. Dus ik wil nog de muziek op pause zetten nou voor nu.
0: Ja.
1: En dat ik aan mijn focus op die examens kan zetten, de finals.
0: Nee, alles zijn die beste. Ik weet niet, wil je zekere mensen groet misschien?
1: Ik wil definitief mijn ma groet. Dat ze mij zo ver aangehaald heeft in het leven. En dat ze nog steeds aan mijn kant is. En mijn oma, dat zij niet moe raakt van mij, want ik blijf bij haar. Ja, ik wil mijn familie ook groeten en gejaar.
0: Ik moet zeggen van mijzelf, of ik was baie beïndrukt met jou door die sessie. Met die dingen wat je gesê het en hoe je deelgeneem het en hoe je gepraat het. Ik kan zien dat je baie sterk leierskap eigenskappen heeft, nee? Was je een leier bij jullie school?
1: Niet bij George, nee, maar ik was op een laarschool leier. Ik was hoofdzien van ons.
0: Ja, bij wat er laarschool?
1: St. Mary's.
0: Oh, bij St. Mary's. Het is mij ongelooflijk dat zo'n sterk zien zoals jij, nee, leierskappositie bij school heeft.
1: Ik wou niet allerlei stress op mij plaatsen, want ik weet, het is baie druk. Het is baie verantwoordelijkheden. Plus de school en andere extra curricula activiteiten. Zo ik verkies om niet een leer te wezen.
0: Oké, zie je ook kiezen. Maar bij je dankie, Stanley.
1: Bij je dankie, meneer.
0: Hallo, Ruby, Jade, Pedro. How are you?
2: I'm fine, thanks, and you?
0: I'm fine, thank you. What school are you?
2: I'm with your guy.
0: Now, Ruby Jane, you attended this session that I had with matriculants of different schools. How did you find this session?
2: I found it very educational and I learned a lot of things about like studying and your time management. Yeah.
0: Oh, yes.
3: Are you ready for the matric exams?
2: Kind of.
3: Yeah. Tell me, why do you want to study next year?
2: I want to study occupational therapy or physiotherapy.
3: Just to come back, I'm not sure I heard Mr. Moore might be finishing at some point, but how do you find the school, Yokai?
2: Yokai is a very, like, inclusive school, and they're very kind, and it's just very nice at Yokai with spirit and, like, being a family, yeah.
3: Thank you very much. You want to greet your family, your friends?
2: I want to say hello to my mom and my little brother. And my dad.
3: You can say their names.
2: Oh, Danka, Raven and Joey.
3: Thank you very much. Joven Groblaar was al op skole uur. Dis nou jou jongste broer en dit was 'n dag. My lekker om jou te ontmoet, Joven Groblaar. Hoe gaan dit met jou?
4: Dan baie goed met my en my nie.
3: Nee, ek kan nie klaar nie, man. Jy het my baie beïndruk hierso vandag. Jy is natuurlik by George, hey. Ja. Dis my die skool waar ek skool gegaan het. Dink jy dis 'n goeie skool?
4: Ja, dis 'n goeie skool. Dit is maar net die leerders wat omsleef maak, wat baie gruwelik is. So okay. Ja.
3: In van die onderwysers, wat jy nou, hoe jy weet, wat daarom 'n groot rol in jou lewe gespeel het daar by George, hey.
4: Ja, baie het. Daar is baie onderwysers soos meneer Westhuizen. Hallo, ja, my grootse eer hier, wat my baie gejaal op die skoolloopbaan. Oké, want ek was baie goedeloze leiter vis op die school, ja. Amper jake dag in die moeilijkheid te wees, maar ek my prachtig pad te brengen, tot daar waar ek nou meer sy kantoor was het.
3: Maar dis prachtig, ja. Dis nou een goeie compliment vir die wetvrouw onderwijzer. Hy is een junk hoof. Ja. Nou sê vir my, het jy aan sport een goed deel geneem by die school?
4: Ja, meneer, ek het aan atletiek deel geneem, rugby en landloop.
3: En hoe het jy die sessie gevind, wat ons nog gehad het vandag?
4: Ja, dat was nog wat baie lekker geweest. Ja, ek my geniet. Dankklaas hoe iets gehad. En, ja.
3: Nee, ek is baie blij, man. Vir wie wil jy groet daar buitenkant? Seker jou broertje ook, nee? Jou jong broertje.
4: Ja, goed, dan, hy was ook voor my op die kanaal. En my ouwers en ja, vrienden en so.
3: Ja, nee, die Groblaars.
4: Yes.
3: Ja, was jy ook weer als mijn primair?
4: Ja, man.
3: Hoe was hij school geweest?
4: Ah, dat was me baie lekker. Want ik was ja, ik had jaren sport, maar van die jaren geweest.
3: Ah, toen erg. Bij Rosemoor, ja.
4: Ja,
3: wat hebben onderwijzers onthou je nog?
4: Meneer,
3: van Rosemoor nou?
4: Meneer Kiewiets, meneer Philips, juffrouw Philips. En je Fokja, wat in je vrienden, al meneer Muller, wat een zoe, ja.
3: Lionel Muller.
4: Ja, wat een zoe geskeld. Ja, ik kom ook nog om, ja, mister. Maar dat was nice weer.
3: Oké. Je bij, dank je.
4: Nou, dat is een plezier. Ja.
3: Okay. Dank je, dit was mijn gesprek met Wougen Groblaar. Hallo, Sukie, Tweek, hoe gaat het?
5: Het gaat goed, dank je, en zelf?
3: Nee, ik kan niet klaar. Nie. Sê ons, bij wat school is jij?
5: Ik is bij Van Kerwel School.
3: Sê my, die hoof van die school?
5: Meneer Koeglenberg.
3: Koeglenberg, hoe vind jy die school? Dit is net om vir luisteraar te sê, dit is een vaardigheidsschool. So mens gaan van die laarskool af, in plaas van hoërskool toe, gaan jy na Van Kerwel toe, ja.
5: Van Kerwel is een baie goeie school. Like, jy krijg baie geleenthede om te gaan werk na school. Hmm. Is jy nog nodig vir matriekie? Jy gaan sommer onmiddellik in jou beroep in waar jy wil wees.
3: Ja, ja. En sê my, wat is jou vak wat jy vat? Jou praktiese vak?
5: Ek doen op die oomblik vroeg kindontwikkeling. Baie met babas weer, kleinkindertjes.
3: Oké, okay, so wat wil jy doen eendag?
5: Ek wil graag verder in hy beroep ingaan met babas en kleinkindertjes. Ek geniet het baie.
3: Is daar enige van die mense wat jy wil groet?
5: My ma by die huis, my pa, my familie. Orals in die wereld en in die Kaap.
3: Oké. Okay. Baie dankie, Zuki.
5: Dankie.

0: Looking for your next property opportunity on the Garden Route? Whether it's a coastal lifestyle, a smart investment, your dream home, or even a business, Walter Properties and Theron and Van der Walt attorneys are here to help. Discover exceptional opportunities at Brexel Beach Estate and Fleur de Vie in Stilbaai, Heartland Lifestyle Estate in Hartenbos, and selected farms, lifestyle properties, and businesses across the Garden Route. Looking to sell your business or find the right business to buy? We can help with that too. Walter Properties and Theron and Van der Walt attorneys. Property opportunities, professional guidance, and peace of mind.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.